0: Well, koene, koene, pareluus, hamishokalach na hoers, hamishokalach na hoers, koene, koene, pareluus, well. Doolian, doolian, sma'amma. Doolian, doolian, sma'amma.
1: Kutje kocht als de bart. Kocht, gerak, dat is een
0: Rook, rook, rook, ga, rook, rook, rook, ga. Kok, kok, kok, kok, kok, kok, ku. Beetje meer schoenen laat, ga weten, grolui. Iets, iets, iets, en kook, zeg maar niet, dan. We zetten je pekka, kutje me lekker, we zetten je mora, pokken me salona. We zetten je pek, pietig, pietig, kan heel, kan boog, kan laat, ik leef, chill, ik heb hartstikke waardin. En de thrushes. Ian is kille woorden wie hikach, kson, kotgines,
2: ke, ke, kothin jama, sheme vach, vigarach karem.
0: Krok, kusafioch, sheme vach, kuspila vanyol. Krok, kusafioch, sheme vach, kuspila vanyol.